0: uratumwe mu gikorane kidasanzwe cyateguwe na korale MFM yo mu ishengero ry'abadivantiste w'umunsi w'indwijya mu bisanzwe
1: icyo gikorane gifatwa ku igenekerezo rya 47 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene
2: inyumbero y'icyo gikorane azaba ari gushyira ku mugaragaro urutonde rwabo rwa mbere rw'indirimbo zibonwa bitiriwe wasiwe ndetse no kwegeranya uburyo bw'ubukebere bw'ishengero akabijyana.

Radio gakiza ku isoko y'ukuri nkomeze kugushimira cyane uri kuradukurikirana aho uhereye hose uhora hakomeze kukumezagirira twatugeze rigihe cy'isaha zitanu n'iminota 43 n'amasegonda 42 gakomeze kugushimira we waduhisemo aho uherereye hose kuko nabigusezeraniye nyuma y'iminota 14 gihe cy'isaha zitandatu zuzuye neza ni ikiganiro akayabagu keza komeza rero kugira ibihe byiza komeze guhezagirwa waduhisemo.

0: ico gikorane kikazaba kwigenekereza rya 27 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene kandi mukazaba muri kumwe n'amakohale mukunda cyane nka
1: wake up choir.